omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de Straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. De Vrije Universiteit Amsterdam koppelde de systemen daarop los. De hackersgroep wist eerder deze week de gegevens van zo'n 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers wereldwijd te stelen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's twee weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment nog geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
6: Of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
14: Blijmare. Voor elkaar.
11: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Jacob van Olst, elektrotechnische dienstverlening. Staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties. Alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak. 0341 257 737.
15: Als u op zoek bent naar een, of misschien een, of wellicht een, dan moet u toch echt naar Van Gene Auto's in Nunspeet. Daar kunt u terecht voor gebruikte personen- en bedrijfsauto's van alle merken in alle prijsklassen. Van Gene Auto's in Nunspeet. Moderne werkplaats, persoonlijke service en kwaliteitsoccasions. Kijk op vangeneauto's.nl. Oh, en die daar is voor mij.
16: Supportersvereniging Groen-Wit organiseert op Hemelvaartsdag weer de traditionele vlooienmarkt op het Harde. Rondom het sportpark Schenk zullen weer een groot aantal handelaren hun waar weer aan de man proberen te brengen. Ook de inwendige mens wordt deze dag niet vergeten. De grootste vlooienmarkt van de Veluwe. Hemelvaartsdag het Harde. Een leuke dag voor groot en klein. Kijk voor meer informatie op www.svhetharde.nl.
17: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste.

0: op de radio wordt vandaag geknuffeld met zijn single Spreid mijn vleugels uit. Goedemorgen.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: Wees welkom, het is 10 minuten over 7.
2: Radio Nunspeed.
0: De stad vanochtend, dit is de Veluwe Start Op editie. Vrijdag vandaag, 8 mei 2026. De laatste aflevering alweer wat betreft deze hele week. Het programma is er van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur. Horizontaal geprogrammeerd voor Nunspeet en de wijde omgeving. Ook te beluisteren bij AE Media, bij onze collega's in Barneveld en Nijkerk. Tot aan de klok van 9. Het laatste nieuws uit de ochtendbladen, maar ook het laatste nieuws vanuit onze eigen redactie van RTV Nunspeet en van de VRMG.nl. Nou, files hebben we niet te melden op deze vrijdag. Dan kijken we naar een update wat betreft het weer. De zon schijnt flink en vanmiddag komen er zeker landinwaarts behoorlijk wat stapelwolken tot ontwikkeling. Op een enkel licht buitje na blijft het wel droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het maximaal 19 graden vandaag.

0: Brits band Wang Chung hier op Radio Nuspeet. Wel bekend van die andere leuke single, Everybody Have Fun Tonight. Je hoorde de andere grote hitsingle, Dancehall Days, hier op de vrijdagmorgen bij de Veluwe Start-Op. We kijken naar het nieuws voor vandaag. De berichtgevingen uit de ochtendbladen. Het Algemeen Dagblad, Telegraaf, Trouw en de Stentor. En we pakken natuurlijk ook het landelijke nieuws mee. Niet alleen het regionale en het lokale nieuws. Ondernemer Peter Gillis is door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden, waarvan een half jaar voorwaardelijk. En daarnaast moet hij met zijn ondernemingen boetes van in totaal 1,3 miljoen euro betalen. De 64-jarige Gillis diende in 2020 en ook 2021 zijn aangifte te laat in. En op die manier hield hij ruim 2,8 miljoen euro in eigen zak, zo stelt de rechtbank vast. Gillis voerde aan dat zijn accountant was weggelopen en de administratie niet op orde was. De rechtbank oordeelt dat het zijn eigen verantwoordelijkheid was. Vorig jaar kreeg de ondernemer en ook de realityster al een jaar celstraf voor belastingfraude. Hij ging daarop in beroep, zo laat de NOS allemaal vandaag weten. Zo zie je maar weer. Ja, het is allemaal wat in Nederland wat betreft bekende mensen die celstraf hebben gekregen. Ook Ali B. is natuurlijk de sjaak. In ieder geval hoe dat allemaal gaat aflopen, dat is nog maar eventjes de vraag. En het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Op het moment van de explosie waren er zo'n 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Een voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt alom scherp veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In september vorig jaar was het gebouw al doelwit van vernielingen na een anti-immigratieprotest. Zo meldt het ook vandaag in de diverse bladen. Goed, 8:13. Goedemorgen, dit is de Veluwe Start-Op met een van die grote hitsingles van Boney M.
1: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker.

het is een plaatje van lang geleden. Voor een week of wat geleden zat ik op vrijdagavond te luisteren naar collega Fred Tillerson en Jan Vermeer. Die hadden Gert-Jan Karsten in de uitzending. En kreeg de grote vermoeden dat hij het een van zijn favoriete Nederlandstalige liedjes vond eigenlijk. Deze zinger van Bloem. Even aan mijn moeder vragen. Daarvoor trouwens ook nog Boney M. Ook uit vervlogen jaren. En dat deden we met de hitsingle My Baker. Goed, we kijken naar het nieuws weer. De gemeente Nunspeet, Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek die starten samen met Meld Misdaad Anoniem een campagne tegen de drugslabs in de woonwijken. Met de actie willen de gemeenten inwoners bewust maken van de risico's en helpen signalen sneller te herkennen. Volgens de gemeentes maken criminelen regelmatig gebruik van garageboxen, leegstaande panden, maar ook andere anonieme locaties in woonwijken voor de productie van drugs. Signalen die kunnen wijzen op een drugslab zijn onder meer activiteit op vreemde tijdstippen, onbekende voertuigen, afgeplakte ramen, chemische geuren, maar ook opvallende afzuiginstallaties. Burgemeester Blom van de gemeente Nunspeet benadrukt het belang van meldingen vanuit de buurt. Volgens haar helpen de meldingen om buurten toch wel veilig en ook leefbaar te houden. Mensen die vermoedens hebben, die wat betreft de vermoedens richting de criminaliteit, die kunnen dan anoniem melding doen via dus Meld Misdaad Anoniem. En telefonisch is dat ook mogelijk via 0800 7000. De grote natuurbrand op het artillerieschietkamp bij het Harde is ontstaan tijdens een geplande springoefening. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de Koninklijke Marechaussee. De brand ontstond tijdens een oefening met springstoffen waarbij munitie tot ontploffing werd gebracht. Volgens het onderzoek was de oefening volgens de regels aangevraagd en was het springplan vooraf goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van het ASK. De Marechaussee concludeert dat de brand waarschijnlijk is ontstaan door een samenloop van de technische omstandigheden. Bij de explosie kwamen gloeiende hete deeltjes vrij, zoals resten van oude mijnen, maar ook brandfakkels. Op droombeelden is te zien dat direct na de ontploffing meerdere brandhaarden ontstonden. Door de droge omstandigheden kon het vuur zich vervolgens snel uitbreiden. Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland rondt het onderzoek nu af. Defensie bekijkt ondertussen of er protocollen, maar ook regels naar de brand moeten worden aangepast. Zo laat me dat weten aan onze nieuwsredactie. Dus bij deze ben je dan ook van op de hoogte. Goed, de Veluwe stop van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur. Ik heb nog eventjes een melding wat gisteravond is binnengebracht hier in de studio. Dat zijn twee tassen. Dat zijn rugtassen van Hello Kitty en ook nog een andere Disney-figuur. In ieder geval, deze zijn gevonden tussen de scholen aan de Oenenburgweg en het Hertenpark. Mocht deze tassen van uw dochter of zoon zijn, er zitten volgens mij gymspullen in. Dus ze zijn gevonden, ze zijn ook gebracht hier in de studio van Radio en TV Nunspeet. Dus al hier kun je de tassen komen ophalen. De headlines staan voor je klaar. En mochten er files gemeld worden, dan krijgen we dat natuurlijk ook te horen van de mensen van de ANWB. Eerst nog even terug naar de tijd. Wat betreft de hits komen terecht bij Frank Stallone. Dit is die met Far From Over. This is

0: NOS Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Volgens president Trump is het staakt het vuren wel nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn. Het is voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

0: Verder op Radio Nunspeet en Droom Jij Over Mij. Vannacht is een single die je terugvindt in de Nederlandstalige hitlijsten. Goed, 7:55 inmiddels. We kijken nog eventjes naar het regionieuws. Stadsbrouwerij Vos uit Elburg heeft namelijk goud gewonnen bij de Dutch Beer Challenge. Het prijswinnende bier, Houten Vos nummer 6, rijpt een jaar lang op oude whiskyvaten en won in de categorie houtgelagerd bier. Volgens brouwer Koenraad van Bommel was het een spannend proces. Tijdens het rijpen op houten vaten kan bier namelijk ook mislukken door bacteriën of verzuring. Uiteindelijk leverde het een stevig stout op met rokerige en ook geturfde smaken. In ieder geval de jury omschreef het bier als complex en goed in balans. Voor de kleine Elburgse brouwerij voelt de gouden medaille als een belangrijke erkenning tussen grote landelijke brouwerijen. Vorig jaar won Stadsbrouwerij Vos al 3 bronzen medailles. Wie het prijzende winnende bier nog eventjes wil proeven, heeft helaas pech. Houten Vos nummer 6 is inmiddels volledig uitverkocht. En exact namaken kan volgens de brouwer niet meer. Zo laat me dat weten in de diverse media en ook bij onze collega's van de VRMG. En dan horeca en sportkantines in de gemeente Nijkerk mogen tijdens het WK-voetbal langer open blijven voor wedstrijden van het Nederlands elftal. De gemeente heeft daarvoor een collectieve ontheffing verleend. Door het tijdverschil met de Verenigde Staten, Mexico en Canada beginnen sommige wedstrijden midden in de nacht. De ontheffing geldt onder meer voor de groepwedstrijd tegen Tunesië op 26 juni... die om 1 uur 's nachts start. En ook voor de knock-out-wedstrijden van Oranje buiten de normale openingstijden en de WK-finale mogen de zaken langer open blijven. Ondernemers en ook sportkantines moeten zich wel vooraf aanmelden bij de gemeente. De verruimde openingstijden gelden alleen binnen. Terrassen moeten zich houden aan de normale sluitingstijden. En tijdens de nachtelijke wedstrijden mogen geen nieuwe bezoekers meer naar binnen. Zo laat men dat weten, ook via onze collega's vrmg.nl. 7:58, goedemorgen. Dit is de Veluwe Stad Op met de hitsinger van Ed Sheeran.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

de grote vraag was... Wil je niet nog één nacht bij me zijn? Daarvoor trouwens ook nog Ed Sheeran en Castle on the Hill. Het is bijna 7:15. Goedemorgen. We kijken eventjes naar het nieuws nog eventjes. De berichtgevingen uit de ochtendbladen. En natuurlijk ook het laatste nieuws vanuit onze eigen nieuwsredacties. Kijken we eventjes vanuit het onderzoek van Nunspeet. Dat betreft het onderzoek. Blijkt dat onze gemeente inwoners met geldproblemen nog niet altijd goed heeft bereikt. Vooral werkende mensen met een laag inkomen. Ouderen en ook mensen met schulden blijven soms toch nog uit beeld. En ook passen de regelingen van de gemeente niet altijd goed bij wat inwoners nou eigenlijk nodig hebben. In Nunspeet hebben relatief veel huishoudens een laag inkomen. Het aantal huishoudens met schulden steeg van 5,1% in 2021 naar 5,8% in 2023. Volgens het onderzoek weten inwoners beter dan vroeger welke hulp er is, bijvoorbeeld door de energietoeslag, maar toch is er informatie vaak nog onduidelijk en ook vinden sommige inwoners het lastig om hulp te vragen. De onderzoekers vinden dat de gemeente beter moet kijken naar de welke inwoners geen gebruik maken van hulp, terwijl ze daar misschien wel recht op hebben. En ook moet de gemeente meer maatwerk geven en ook inwoners actiever helpen. Het onderzoek noemt ook positieve punten. Nunspeet werkt met een brede aanpak voor werk, inkomen en schuldhulp. Er is extra aandacht voor kwetsbare groepen, zoals jongeren zonder diploma en mensen met een beperking. En ook krijgt de gemeenteraad voldoende informatie over het beleid. Zo laat me dat weten aan onze nieuwsredactie. Het vindt allemaal terug, of je vindt het allemaal terug via onze website rtvnunspeet.nl, de socials, de gratis rtvnunspeet-app en natuurlijk via de kabelkrant. En dat betreft dan TV Nunspeet tekst. Van Nunspeet nog eventjes naar Oldebroek toe dan, want voetbalvereniging Ovios in Oldebroek is een stap dichter bij de komst van één groot padelcentrum op het sportpark Bovenmolen. De club heeft daarvoor een intentieovereenkomst getekend met 3 ondernemers van Padel Oldebroek. Het plan bestaat uit een grotendeels overdekte padelhal met meerdere binnen, maar ook buitenbanen, kleedkamers en een clubruimte. De hal moet komen op 2 sportvelden die Ovios eerder aan de gemeente zou afstaan voor woningbouw. Juist daar ligt nu de discussie. De gemeente Oldebroek wil op deze plek huizen bouwen om een investering van ruim 1,4 miljoen euro terug te verdienen. Ovios ziet het terrein liever behouden voor sport en stelde daarom een padelcentrum voor. In de gemeenteraad zijn de meningen toch wel een beetje verdeeld. Sommige partijen vinden sport op het terrein prima passen, terwijl anderen vasthouden aan de woningbouw. En ook speelt mee dat tennisvereniging DTP in Wezep zelf plannen heeft voor een padelhal en vreest voor concurrentie. Een definitief besluit is er dus nog niet. Het plan wordt eerst nog verder uitgewerkt en komt later opnieuw terug bij de gemeenteraad van Oldebroek. Zo laat maar het allemaal ook weten vandaag dus in de regiobladen. Zo zie je maar weer. Goedemorgen, 7:47. Staat voor 13 minuten voor 8. Dit is de Veluwe start-up voor vrijdag 8 mei. En we gaan terug naar de hits. Back to the 70s. En dat doen we met deze van Gary Rafferty en The Baker Street.

Gary Rafferty uit de Baker Street in de jaren 90. Het is nog een keer gecoverd door Undercover, was dat toen de tijd. Goed, het is 9 minuten voor. Dat betekent dat we zo langzaam aan het opgaan naar reclame, nieuws weer en reclame. Eerst nog eventjes terug naar het nieuws voor dit moment. We komen nog eventjes terug bij het regionieuws. Voor eenenslachterij Thomas de Ktoe in Ermelo worden de komende weken, de twee weken moet ik zeggen, cruciaal. De rechtbank in Amsterdam beslist namelijk binnenkort of het bedrijf voorlopig open mag blijven tot een grote rechtszaak later dit jaar. De gemeente Ermelo trok begin dit jaar de vergunningen van het bedrijf in en weigerde een nieuwe vergunning te geven. En dat gebeurde na een zogenaamde Bibop-onderzoek, waarmee gemeenten bedrijven kunnen screenen op mogelijke banden met de criminaliteit. De inhoud van dat onderzoek bleef tijdens de rechtszaak geheim. Thomas wil dat de rechter het besluit van de gemeente tijdelijk schorst. Gebeurt dat niet, dan dreigt sluiting van het bedrijf. Volgens directielid Jeroen IJzerman kan er zonder vergunning geen eend meer worden geslacht. En daarnaast hangen het bedrijf hoge dwangsommen boven het hoofd. Zo moeten Thomassen mogelijk een half miljoen euro betalen vanwege strijdig gebruik van gebouwen. En ook dreigen nog eens bijna 1 miljoen euro aan extra boetes als het bedrijf zonder vergunning doorgaat. Nou, de rechter zal binnen 2 weken uitspraak gaan doen in deze zaak. Zo laten we het allemaal ook vandaag dus weten in de regiobladen wat betreft deze vrijdag de 8e mei. We gaan er even tussenuit voor reclame, nieuws, weer en reclame. De knuffel, dan tijd voor deel 2 wat betreft de Veluwe start op. Tot besluit nog eventjes, de boys van de kast.

0: de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwele. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
1: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
0: Sta vroeg op en wandel mee. Kijk voor de agenda van de vroege vogels op soerelepe.nl.
2: Bij kinderdagverblijf Inie Mini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inie Mini is een kleinschalig kinderdagverblijf met 1 gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
3: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
4: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
5: Jacob van Olst, elektrotechnische dienstverlening. Staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties, alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak 0341 257 737.
6: U wast uw handen toch ook met water? Met een douche-wc wordt uw onderlichaam gereinigd met water en met een lichaamswarme föhn gedroogd. Een douche-wc is binnen een halve dag geplaatst zonder hakken of breken. Vraag de gratis brochure aan via velunova.nl.
7: In het Noord-Veluws Kunstmuseum kunt u zien hoe in Oosterbeek de landschapskunst opnieuw werd uitgevonden. Een pleidooi voor het landschap met werken van de zuidelijke tot en met de noordelijke Veluwe. Ik, Roland Robert, directeur van het Noord-Veluws Kunstmuseum, nodig alle inwoners van de gemeente Nunspeet uit. Zaterdags vanaf 3 uur gratis toegang. Ook vrijwilliger worden? Kom een keertje langs.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
10: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
9: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100, dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
11: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
9: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
13: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
14: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
15: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
16: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
18: Heb jij al gehoord van

0: Onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
1: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
3: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
4: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
3: Kringloopwinkel, De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
4: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
1: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

vandaag eens even kijken met een groep nieuwe single die zojuist binnen is gekomen. Dat is de nieuwe single van Jeroen van Zelst. En dat gaat over een lekkere Griekse nacht. Straks staat hij voor je klaar. Verder ook de verjaardagshoroscoop rond 9:10 en de spreuk van de liefde daarachteraan. Echte liefde is. We hebben Roy Orbison en straks meer over het weer. Objectief en uitgebreid voor vandaag en de vooruitzichten. Eens even kijken, hoe staat het ervoor wat betreft de files? Nou, we hebben toch wel een paar meldingen binnengekregen op deze vrijdag. Twee meldingen, A28, Zwolle, of Amersfoort richting Zwolle moet ik zeggen. Ruim 3 kilometer stilstand verkeer. De rijstrook is daar afgesloten, komt door een ongeluk. En dat allemaal tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Nog meer ongelukken op deze vrijdagmorgen. En wel op de A50, Apeldoorn richting Zwolle. Kleine 6 kilometer, ook dat komt door een ongeluk. Stilstand verkeer en dat gebeurt allemaal tussen Heerde en knooppunt Haltemabroek. En dat zijn ze tot zover de files voor dit moment in onze regio.

0: Ja, je hebt altijd zo'n van die plaatjes dat je denkt van... God, die was wel ook weer het origineel. Het ligt op het puntje van je tong, alleen het wilde niet afvallen, zeg maar. Jeroen van Zelst, vandaag gebombardeerd tot de Hollandse klompplaat. Een nieuwe single is vandaag gelanceerd en is getiteld De Griekse Nacht. Goed, we kijken nog eventjes naar het nieuws voor vandaag. En dat betreft de berichtgevingen uit de diverse ochtendbladen. En zo komen we terecht bij het volgende. Een 23-jarige man uit het Harde die moet zich namelijk voor de rechter verantwoorden... voor online seksueel misbruik van een meisje van toen 9 jaar oud. De zaak kwam aan het licht nadat de moeder van het meisje... op een tablet gesprekken en ook naaktbeelden ontdekte... die er via Snapchat waren gedeeld. Volgens het Openbaar Ministerie dwong de verdachte het meisje... om opnieuw beelden te sturen door te dreigen eerder ontvangen foto's online te verspreiden. Het slachtoffer raakte hierdoor zwaar getraumatiseerd. Volgens de familie heeft het meisje ernstige psychische problemen ontwikkeld... en onlangs een poging gedaan zichzelf van het leven te beroven. De verdachte verklaarde in de rechtszaal dat hij in die periode zwaar verslaafd was aan drugs... en zich niets meer van de contacten kan herinneren. Hij zegt inmiddels hulp te krijgen van zijn tenminste en ook weer zijn leven op de rit te krijgen. De officier van justitie noemt de feiten zeer ernstig... en eist een gevangenisstraf van 1 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. En ook is er een schadevergoeding van €4.000 gevraagd voor het slachtoffer. Zo meldt dan ook vandaag dus in de bladen. Goedemorgen, dit is de Veluwe Startop met een plaatje van een poosje geleden. Back to the 70s. Dit zijn de Tramps. Aan Shout Baby.
1: Now that I got my woman, I just won't.

nieuwe single van Gordon. En Replay. Me Love You was het allemaal geheten. Hier in de Veluwe staat op van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur. En dat betekent dat het eigenlijk hoogste tijd is voor de jarige van vandaag. Ben je vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd. Een hele fijne dag toe gewenst. De knuffelplaat, wou ik zeggen, die hebben we al afgekondigd. Maar niet de verjaardagshoroscoop. Je moet een beetje bij de les blijven, bonten. Goed, de verjaardagse horoscoop voor deze vrijdag. Er komt een idee of plan op dat je enthousiasme aanwakkert en je zin geeft om ergens vol voor te gaan. In het begin heb je veel energie, maar die kan ook snel weer afnemen als je te veel tegelijk wil gaan doen. Kies daarom bewust waar je je aandacht op richt. Je kunt betrokken raken bij gesprekken of afspraken die veel tijd vragen, dus houd het overzichtelijk. Neem ook ruimte voor je privéleven, want daar haal je balans uit. Niet iedereen denkt zo snel als jij, dus probeer geduldig te blijven als anderen het tempo niet kunnen bijhouden. Is de verjaardagshoroscoop voor vandaag deze vrijdag. Het is vandaag 8 mei. Eens even kijken. En dan een liefdespreuk natuurlijk. Hè? Een liefde is spreuk. Hoe gaan we dat eens eventjes fixen? Nou, die krijg je nog eventjes van mij. Want ik heb hem wel binnengekregen. Alleen de vraag is, waar heb ik hem nou eigenlijk opgeslagen? Oh ja, hier is hij alweer. De liefde voor vandaag, echte liefde is. De wekker ging weer veel te vroeg. Maar met de koffie in de hand komt alles weer goed. Zo zie je maar weer. Om 3:30 hebben we die prachtige zingen van Bruno Mars op de radio.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om geld te betalen. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Mogelijk omdat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Ook in het midden van het land stelt de ochtendspits weinig voor. Er staan een paar korte files. Om te beginnen de A50, Apeldoorn richting Zwolle. Bij Hattem 4 kilometer, daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is vrij. En de N50 Emmeloord richting Zwolle voor Kampen 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
3: Marcel Bonte, het is rond 8:30. Waar blijf je met je royale plaats?

Hamilton voor vandaag gekozen. Wat betreft de grote hitsingle Oh Pretty Woman voor deze vrijdag de 8e mei. Terug naar het nieuws voor vandaag. De berichtgevingen uit de ochtendbladen. Dan komen we terecht bij het volgende. Want de A30, dat betreft de snelweg tussen Barneveld en Ede-Noord, gaat eerder open dan gepland. Rijkswaterstaat meldt dat de rijbaan richting Ede in de nacht van 13 op 14 mei vanaf 5 uur in de ochtend weer toegankelijk is voor het verkeer. En dat is toch weer 4 dagen eerder dan gepland. De werkzaamheden verliepen voorspoedig. In de afgelopen periode is onder meer 21 kilometer asfalt vernield, zijn er nieuwe vangrails geplaatst en zijn ook de viaducten hersteld. En ook het afvoersysteem voor het regenwater is aangepakt. Lang duurt de rust voor de weggebruikers trouwens niet, want vanaf maandag 18 mei start wederom Rijkswaterstaat met werkzaamheden aan het traject van Lunteren richting Barneveld. En daardoor blijft de A30 tussen Ede-Noord en de A1 bij Barneveld tot en met 27 juni afgesloten. In Harderwijk dan, daar gaan Gemeentebelang, VVD, het CDA en de ChristenUnie de komende weken onderhandelen over een nieuwe coalitie. Samen hebben de partijen een ruime meerderheid van 21 van de 31 zetels in de gemeenteraad. De samenwerking wordt echter geen eenvoudige klus. De partijen verschillen flink van mening over onderwerpen zoals gratis parkeren, windmolens op bedrijventerreinen en ook de opvang van asielzoekers. Toch ziet verkenner Gerard Renkema voldoende mogelijkheden om samen verder te praten. Volgens hem zijn eerdere breekpunten inmiddels bespreekpunten geworden. Gemeentebelang werd bij de verkiezingen de grote winnaar en groeide van 3 naar 9 zetels. Voor Renkema was het daarom belangrijk dat deze partij deel uitmaakt van het nieuwe college. De ChristenUnie en het CDA erkennen wel dat de verschillen van Gemeentebelang en de VVD groot zijn. Oppositiepartijen spreken ondertussen van een duidelijke ruk naar rechts in Harderwijk. Zij vrezen grote tegenstellingen in de gemeenteraad. De vier partijen willen de komende weken zoveel mogelijk afspraken vastleggen in een coalitieakkoord, zodat inwoners duidelijkheid krijgen over de koers van de gemeente. En ook moet nog worden afgesloten of besloten worden of Harderwijk straks 4 of 5 wethouders krijgt. Ook dit vinden we terug in de regiobladen van vandaag. Ja, dat allemaal in Harderwijk. Ja, hoe het allemaal in Nunspeet gaat, dat is ook nog altijd eventjes een groot vraagteken natuurlijk nog, hè. Ja, ze zijn druk in gesprek met elkaar. Goedemorgen. Dit is de Veluwe Stad Op voor deze vrijdag. Met Yazoo en Don't Go.

0: wegen.
1: Suzanne en Freek hier op Radio Nunspeet. En dat deden we met hun nieuwe single getiteld Halve Wegen. Ik heb nog één file voor je. Die staat op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Ruim 8 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Weesup en Zwolle Centraal. Na een frisse nacht met in het oosten en noordoosten van onze provincie lokaal zelfs lichte vorst aan de grond. Zo starten we vandaag toch wel wisselend. In het oosten schijnt de zon al volop, terwijl in het midden en westen eerst nog eventjes wat bewolking is. In de loop van deze vrijdagochtend breekt overal de zon goed door, warmt het snel op. Vanmiddag wisselen zonnige periodes en stapelwolken elkaar af, maar het blijft wel overal droog. Bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond klaart het verder op en de nacht naar zaterdag wordt het helder. De temperatuur daalt naar zo'n 7 tot maximaal 7 graden. En ook morgen wordt een uitstekende lentedag met volop zon en temperaturen van zelfs 21 tot wel 23 graden. Zondag, moederdag, begint opnieuw zonnig en ook zacht met ongeveer 21 graden. Al neemt later op de dag de bewolking wat toe. Het blijft over de dag nog droog. In de namiddag draait de wind naar het noorden en stroomt er koelere lucht binnen. Na het komend weekende levert dat lagere temperatuur op. Vanaf komende maandag wordt het met zo'n 16 graden duidelijk wat frisser en trekken dagelijks enkele buien of regengebieden over onze provincie. Dus bij deze weer daarvan op de hoogte. Goed, hoe zit het ervoor wat betreft, of hoe staat het ervoor wat betreft de temperatuur op dit moment in onze regio? Nou, de temperatuurmeter geeft aan zo rond de 7 à 8 graden Celsius. Goedemorgen, dit is de Veluwe Startop. Editie vrijdag 8 mei 2026. Met onderweg Camille Cabello en de Havana. Eerst die hitsingle van de Haagse band Samieu. Dit zijn ze met Multicolor. We could

Zo dadelijk veel plezier bij grootvriend en collega Klaas van het Hof. De presentator tussen 9 en 12. Ochtendkracht op de radio van 12 tot 2. Edus Makelen met Roy Scheerman. In ieder geval veel plezier erbij. De Veluwe staat op. We zijn er weer aanstaande maandag. Fris en fruitig, zullen we afspreken.

0: Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
1: Lunch, diner, borrelen en stappen.
2: Bij de stof valt alles te snappen.
3: Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eet- en feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Mooier wonen? Dan naar de Edisonweg 15 in Nunspeet. Daar vindt u woningstoffering Bruines. Ze leveren gezelligheid bij u thuis. Tapijt, laminaat, houten vloeren, vitrage, gordijnen, binnen- en buitenzonwering. Alles vakkundig gelegd en geplaatst. Mooier wonen, woningstoffering Bruines. Edisonweg 15, Nunspeet. Kijk ook op bruines.nl.
3: Van den Pol Mode.
4: Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
3: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
4: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
5: Als u op zoek bent naar een... of misschien een... of wellicht een... dan moet u toch echt naar Van Geene Auto's in Nunspeet. Daar kunt u terecht voor gebruikte personen- en bedrijfsauto's van alle merken in alle prijsklassen. Van Geene Auto's in Nunspeet. Moderne werkplaats, persoonlijke service en kwaliteitsoccasions. Kijk op vangeneauto's.nl. Oh, en die daar is voor mij.
6: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe, historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
7: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
8: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
7: Met nu het regioactueel nieuws van 9 uur.
9: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamen klachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
10: Dit is Erik Evertroon van de ANWB. Er zijn op dit moment nog geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 9 mei is er weer de landelijke molendag. Vanuit de Puurveense molen schenken wij hier uiteraard ook weer extra aandacht aan. Ook dit jaar is er weer een mooie fietstocht van ongeveer 45 kilometer uitgezet, waarbij het start- en eindpunt uiteraard weer de Puurveense molen is. De route gaat over zowel verharde als onverharde wegen, bekende en onbekende paden, en u zult daarbij dus ongetwijfeld ook weer op plekken komen waar u nog niet eerder geweest bent. De starttijd is tussen 9:30 en 11:00 ochtends en het kost €15 per persoon om deel te nemen. Onderweg krijgt u een lekkere versnapering aangeboden en bij terugkomst in Kootwijkerbroek zal er voor de deelnemers weer een heerlijke pannenkoek of een hamburger klaarstaan. En dat spreekt uiteraard voor zich dat u deze dag ook de molen zelf kunt bezichtigen. En daarbij krijgt u van onze vrijwillige molenaars een mooie uitleg over de werking van de Puurveense molen. Zoals ieder jaar organiseert de OVV op de zaterdagen in juli en augustus een aantal leuke zaterdagactiviteiten in het centrum. Op zaterdag 9 mei kunnen de vaders en kinderen vanaf 11:00 voor moederdag een unieke karikatuur voor mama laten maken. Vergeet niet om als voorbeeld een leuke foto van je vrouw of je moeder mee te nemen. Karikaturist Hugo is een toptekenaar. Al vele jaren werkzaam als karikaturist in binnen- en buitenland. De tekeningen van Hugo worden gemaakt op stevig papier en netjes in een koker aan je meegegeven. Dat maakt ze duurzaam en zorgt ervoor dat het originele, handgemaakte kunstwerk nog lang bewaard kan blijven. Hij zit op 9 mei bij het overpeinzingsbankje in het centrum van Voorthuizen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 17 april 1945 werd Voorthuizen bevrijd door de Canadezen. De bevrijding van Noord-Veluwe tot aan het IJsselmeer had de naam Operation Cleanser. De Oranjevereniging Voorthuizen wil 81 jaar bevrijding vieren, omdat wij dit nooit mogen vergeten. Op 8 en 9 mei kan jong en oud deze geschiedenis daarom herbeleven op het Oranjeterrein in Voorthuizen. Er is daar een geallieerd kampement waar u kunt zien hoe de bevrijders van toen leefden en vochten voor onze vrijheid. Zo'n kampement bestaat onder andere uit een veldhospitaal, radioverbindingen en verschillende voertuigen. Dit wordt live uitgebeeld door zogenaamde reenactment groepen. En die creëren op authentieke wijze een indrukwekkende sfeer van 80 jaar geleden. Op verschillende momenten wordt door verschillende historische groepen in zogenaamde mock battles de bevrijding in een rollenspel nagespeeld. Daarbij zijn er verschillende voertuigen uit die tijd aanwezig en het publiek is op spectaculaire wijze getuige van een indrukwekkende en waarheidsgetrouw stuk historie. Op alle dagen wordt muziek uit de jaren 40 gedraaid en de toegang is op alle genoemde dagen gratis. Kijk voor meer informatie op operationcleanser.nl. De 9e avondvierdaagse in Voorthuizen gaat weer van start op dinsdag 26 mei. De editie van vorig jaar was een hele mooie. Erg lekker weer, veel gezelligheid en enthousiasme.

0: 7,50 per persoon. Betaling kan bij inschrijving via iDeal. Elke dag is de start en finish op het Oranje Terrein in Voorthuizen aan de Roelen-Engweg nummer 27. Aanmelden kan vanaf 6:15 en de gezamenlijke start is steeds om 6:30. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de Facebookpagina of de website van de organisatie. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. Bij twee Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren. A1 Radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur... een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970... en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Arnhem richting Utrecht, tussen Arnhem Noord en knooppunt Grijzoord 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio,
0: goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100 is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
2: De stem van jouw regio.
4: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Oplichters profiteren van het faillissement van woonwebwinkel Fonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden consumenten met beloftes van 90% korting naar een frauduleuze website gelokt. Bij de fraudehelpdesk zijn hierover al de eerste meldingen binnengekomen, meldt het AD. Internetcriminelen proberen via phishing in te breken en betaalgegevens te stelen. De politie heeft de nepshop als malafide geregistreerd en de website is inmiddels uit de lucht. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. It's

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Oplichters profiteren van het faillissement van woonwebwinkel Fonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden consumenten met beloftes van 90% korting naar een frauduleuze website gelokt. Het weer. Veel zon en een matige

0: zwakke oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio.
2: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus zo'n 3 kwartier aanwezig was, in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. Op 25 april werd aan boord van de vlucht besloten dat de vrouw te ziek was om mee naar Amsterdam te vliegen, en zij werd in Zuid-Afrika in een ziekenhuis opgenomen waar ze een dag later overleed. Eerder was zij aan boord van het cruiseschip Hondius. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt geen compensatie hoeven te krijgen. Later zal de Hoge Raad uitspraak doen. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing in Box 3 tussen 2017 tot en met 2020 onwettig was. Mensen die bezwaar hadden gemaakt hadden recht op compensatie. Mensen die dat niet hadden gedaan wilden dat ook. Vaak neemt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal over. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen, doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. De adviesprijs van een liter benzine is met 1,1 cent gedaald en kost nu ruim 2,61 euro. Diesel daalde met 3,5 cent en daarvoor betaalt men nu 2,52 euro. De adviesprijs geldt over het algemeen bij de tankstations langs de snelweg. Elders in het land betaalt men minder. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. De flotilla was met hulpgoederen onderweg naar Gaza. 179 activisten werden op Kreta afgezet. 2 actievoerders zijn mee naar Israël genomen en zitten vast. De organisatie van de flotilla zegt dat meerdere activisten melding hebben gemaakt van seksueel en fysiek geweld door Israëlische militairen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files in het midden van het land. We beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroep en Hoeverlaken 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor Westervoort rijdt het langzaam over 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Zoals ieder jaar organiseert de OVV op de zaterdagen in juli en augustus een aantal leuke zaterdagactiviteiten in het centrum. Op zaterdag 9 mei kunnen de vaders en kinderen vanaf 11 uur voor moederdag een unieke karikatuur voor mama laten maken. Vergeet niet om als voorbeeld een leuke foto van je vrouw of je moeder mee te nemen. Karikaturist Hugo is een toptekenaar. Al vele jaren werkzaam als karikaturist in binnen- en buitenland.

0: 29 mei kun je weer 4 avonden lang samen met vrienden, familie en klasgenoten 5 kilometer in en rondom Voorthuizen wandelen. Op de vierde avond zullen de laatste kilometers, net als de laatste jaren, muzikaal worden ondersteund. Na afloop van de vierde avond krijgt elke deelnemer een medaille. Deelname is voor alle leerlingen vanaf 6 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt wel dat deelname alleen onder begeleiding mogelijk is. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per persoon. Betaling kan bij inschrijving via iDeal. Elke dag is de start en finish op het Oranje Terrein in Voorthuizen aan de Roelen-Engweg nummer 27. Aanmelden kan vanaf 17:15 en de gezamenlijke start is steeds om 18:30. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de Facebookpagina of de website van de organisatie. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus om 3 kwartier aanwezig was in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt geen compensatie hoeven te krijgen. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
4: A1 Radio, hit from the heartland.
5: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 17 april 1945 werd Voorthuizen bevrijd door de Canadezen. De bevrijding van Noord-Veluwe tot aan het IJsselmeer had de naam Operation Cleanser. De Oranjevereniging Voorthuizen wil 81 jaar bevrijding vieren, omdat wij dit nooit mogen vergeten. Op 8 en 9 mei kan jong en oud deze geschiedenis daarom herbeleven op het Oranjeterrein in Voorthuizen. Er is daar een geallieerd kampement waar u kunt zien hoe de bevrijders van toen leefden en vochten voor onze vrijheid. Zo'n kampement bestaat onder andere uit een veldhospitaal, radioverbindingen en verschillende voertuigen. Dit wordt live uitgebeeld door zogenaamde reenactment groepen. En die creëren op authentieke wijze een indrukwekkende sfeer van 80 jaar geleden. Op verschillende momenten wordt door verschillende historische groepen in zogenaamde mock battles de bevrijding in een rollenspel nagespeeld. Daarbij zijn er verschillende voertuigen uit die tijd aanwezig en het publiek is op spectaculaire wijze getuige van een indrukwekkende en waarheidsgetrouw stuk historie. Op alle dagen wordt muziek uit de jaren 40 gedraaid en de toegang is op alle genoemde dagen gratis. Kijk voor meer informatie op operationcleanser.nl. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 9 mei is er weer de landelijke molendag. Vanuit de Puurveense molen schenken wij hier uiteraard ook weer extra aandacht aan. Ook dit jaar is er weer een mooie fietstocht van ongeveer 45 kilometer uitgezet, waarbij het start- en eindpunt uiteraard weer de Puurveense molen is. De route gaat over zowel verharde als onverharde wegen, bekende en onbekende paden, en u zult daarbij dus ongetwijfeld ook weer op plekken komen waar u nog niet eerder geweest bent. De starttijd is tussen 9:30 en 11:00 ochtends en het kost €15 per persoon om deel te nemen. Onderweg krijgt u een lekkere versnapering aangeboden en bij terugkomst in Kootwijkerbroek zal er voor de deelnemers weer een heerlijke pannenkoek of een hamburger klaarstaan. En dat spreekt uiteraard voor zich dat u deze dag ook de molen zelf kunt bezichtigen. En daarbij krijgt u van onze vrijwillige molenaars een mooie uitleg over de werking van de Puurveense molen. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. De Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de Canvas-omgevingen geblokkeerd. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. Het gaat om namen, mailadressen en mogelijk student- en medewerkersnummers. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Het bedrijf zet alle zeilen bij om de stroomvoorziening en de netwerkverbinding te herstellen. De brand woedde in een technische ruimte en niet in de ICT-systemenruimte. Het is nog onduidelijk wanneer alle systemen weer hersteld zullen zijn. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoogstralingsniveau gemeten. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Sinzig. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. De politie is massaal uitgerukt en het centrum van de plaats is afgesloten. De krant Bild meldt dat een gewapende man toesloeg toen een geldtransport bij de bank stopte en een medewerker uitstapte om het bankgebouw binnen te gaan. Hij werd vervolgens bedreigd. Er zijn door de politie speciale eenheden opgeroepen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evenbron van de AWB. We krijgen in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten oponthoud. En 10 minuten oponthoud heb je nog op de A12 van Utrecht naar Duitsland voor Westervoort. En er staat daar 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Sinzig. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Dat laat de regionale leider van de Canarische eilanden weten. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Van daaruit worden alle passagiers naar een vliegveld gebracht. De passagiers blijven aan boord zolang het vliegtuig nog niet geland is. Vanmiddag praat Spanje met Nederland en moet alle onduidelijkheid worden weggenomen over wat er met het schip gaat gebeuren. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Als vluchten komen te vervallen, hebben passagiers recht op omboeking, terugbetaling of terugreis. De luchtvaartmaatschappijen kunnen alleen vrijgesteld worden als de annulering door bijzondere omstandigheden veroorzaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal brandstoftekort. De hoge brandstofprijzen moeten niet als uitzonderlijke omstandigheid beschouwd worden. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw ervan het 14-jarige meisje op 20 april te hebben gedood. De vader blijft wel verdachte in het onderzoek, maar is op vrije voeten. Zijn rol in deze fatale zaak wordt nog nader onderzocht. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evenbron van de AWB. Een paar korte files in het midden van het land op dit moment. Op het begin de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg bijna 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten oponthoud op de A27 van Utrecht naar Almere. Ter hoogte van Eemnes staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht. En de A28, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum ook een slecht wegdek. Linkerrijst ook dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur. Op

0: basement. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. Op het moment dat het gebeurde waren in het Haagse kantoor leden van de jongerenpartij aanwezig, maar er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend heeft de verdachte geen verklaring voor zijn daad afgelegd. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Op het Spaanse eiland gaan de passagiers van boord en worden naar een vliegveld gebracht. De Nederlanders aan boord van het schip zijn op de hoogte gebracht. Berendsen zegt zich vooral op Nederlanders te richten, maar zich ook verantwoordelijk te voelen voor de bemanning en voor mensen die ook naar huis willen. Het is niet duidelijk of de opvarenden bij terugkomst in quarantaine moeten. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het Iraanse plan voor een tolheffing kon al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd met het internationaal recht is. Na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeerde Iran vrijwel meteen de straat van Hormuz. Als Iran en de VS tot een vredesakkoord komen, moet er wat de VS betreft ook een einde aan de blokkade van de zeestraat komen. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liuyang is van 26 naar 37 opgelopen. 1 persoon wordt nog vermist. Er raakten ook zo'n 60 mensen gewond. In Liuyang staan veel vuurwerkfabrieken. Op dit moment wordt er in geen enkele vuurwerkfabriek gewerkt. Ze worden allemaal eerst geïnspecteerd. De oorzaak van de ramp van afgelopen maandag is nog onbekend. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land loopt het vooral vast op deze wegen. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen doe je er 10 minuten langer over. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 12 kilometer. Oponthoud dus 25 minuten. Vanwege slecht wegdek is de linkerrijstrook daar dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: FM en op 106.8 FM.
2: De lokale omroep voor Nijkerk.

A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liaoyang is van 26 naar 37 opgelopen. 1 persoon wordt nog vermist. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1.

0: de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Volgens premier Rob Jetten is de situatie rond de uitbraak van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Het gaat volgens Jetten dit keer om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. Zorgminister Hermans zei al eerder dat de kans op brede verspreiding heel klein is. 3 mensen die op het cruiseschip besmet raakten zijn overleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens van den Brink is dat veel effectiever. De huidige manier van de grenscontrole wordt tot eind september verlengd. In de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen ongewenst verklaard worden. Vertrekken ze niet, dan lopen ze kans op een jaar gevangenisstraf. Door het wetsvoorstel aan te passen en een aantal maatregelen door te voeren, moet het asielbeleid scherper worden. Asielminister Van den Brink komt ook nog met een voorstel over het afschaffen van dwangsommen voor de IND. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. Eerder was de politie massaal uitgerukt, het centrum werd afgesloten en speciale eenheden waren opgeroepen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Volgens de krant Bild bedreigde een gewapende man een medewerker van een geldtransport toen hij het bankgebouw wilde binnengaan. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A1... vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum... 13 kilometer door het slechte wegdek. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. De vertraging is nu een half uur. En op de N325 van Nijmegen naar Arnhem... tussen het Gelredome en Knoopend Velperbroek heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 9 mei is er weer de landelijke molendag. Vanuit de Puurveense molen schenken wij hier uiteraard ook weer extra aandacht aan. Ook dit jaar is er weer een mooie fietstocht van ongeveer 45 kilometer uitgezet, waarbij het start- en eindpunt uiteraard weer de Puurveense molen is. De route gaat over zowel verharde als onverharde wegen, bekende en onbekende paden, en u zult daarbij dus ongetwijfeld ook weer op plekken komen waar u nog niet eerder geweest bent. De starttijd is tussen 9:30 en 11:00 ochtends en het kost €15 per persoon om deel te nemen. Onderweg krijgt u een lekkere versnapering aangeboden en bij terugkomst in Kootwijkerbroek zal er voor de deelnemers weer een heerlijke pannenkoek of een hamburger klaarstaan. En het spreekt uiteraard voor zich dat u deze dag ook de molen zelf kunt bezichtigen. En daarbij krijgt u van onze vrijwillige molenaars een mooie uitleg over de werking van de Puurveense molen. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbringstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7:00 ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8:00 ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbringstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Hits from the Heartland.
2: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
3: It's from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens premier Rob Jetten is de situatie rond de uitbraak van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen ongewenst verklaard worden. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 1 graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 17 april 1945 werd Voorthuizen bevrijd door de Canadezen. De bevrijding van Noord-Veluwe tot aan het IJsselmeer had de naam Operation Cleanser. De Oranjevereniging Voorthuizen wil 81 jaar bevrijding vieren, omdat wij dit nooit mogen vergeten. Op 8 en 9 mei kan jong en oud deze geschiedenis daarom herbeleven op het Oranje Terrein in Voorthuizen. Er is daar een geallieerd kampement waar u kunt zien hoe de bevrijders van toen leefden en vochten voor onze vrijheid. Zo'n kampement bestaat onder andere uit een veldhospitaal, radioverbindingen en verschillende voertuigen. Dit wordt live uitgebeeld door zogenaamde re-enactment groepen. En die creëren op authentieke wijze een indrukwekkende sfeer van 80 jaar geleden. Op verschillende momenten wordt door verschillende historische groepen in zogenaamde mock battles de bevrijding in een rollenspel nagespeeld. Daarbij zijn er verschillende voertuigen uit die tijd aanwezig en het publiek is op spectaculaire wijze getuige van een indrukwekkende en waarheidsgetrouw stuk historie. Op alle dagen wordt muziek uit de jaren 40 gedraaid en de toegang is op alle genoemde dagen gratis. Kijk voor meer informatie op operationcleanser.nl. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Zoals ieder jaar organiseert de OVV op de zaterdagen in juli en augustus een aantal leuke zaterdagactiviteiten in het centrum. Op zaterdag 9 mei kunnen de vaders en kinderen vanaf 11 uur voor moederdag een unieke karikatuur voor mama laten maken. Vergeet niet om als voorbeeld een leuke foto van je vrouw of je moeder mee te nemen. Karikaturist Hugo is een toptekenaar. Al vele jaren werkzaam als karikaturist in binnen- en buitenland. De tekeningen van Hugo worden gemaakt op stevig papier en netjes in een koker aan je meegegeven. Dat maakt ze duurzaam en zorgt ervoor dat het originele, handgemaakte kunstwerk nog lang bewaard kan blijven. Hij zit op 9 mei bij het overpeinzingsbankje in het centrum van Voorthuizen. De 9e avondvierdaagse in Voorthuizen gaat weer van start op dinsdag 26 mei. De editie van vorig jaar was een hele mooie. Erg lekker weer, veel gezelligheid en enthousiasme bij de wandelaars en een record aantal deelnemers. Dus ook dit jaar worden er weer 4 leuke wandelavonden georganiseerd. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei kun je weer 4 avonden lang samen met vrienden, familie en klasgenoten 5 kilometer in en rondom Voorthuizen wandelen. Op de 4e avond zullen de laatste kilometers, net als de laatste jaren, muzikaal worden ondersteund. Na afloop van de 4e avond krijgt elke deelnemer een medaille. Deelname is voor alle leerlingen vanaf 6 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt wel dat deelname alleen onder begeleiding mogelijk is. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per persoon. Betaling kan bij inschrijving via iDeal. Elke dag is de start en finish op het Oranje Terrein in Voorthuizen aan de Roelen-Engweg nummer 27. Aanmelden kan vanaf 6:15 en de gezamenlijke start is steeds om 6:30. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de Facebookpagina of de website van de organisatie. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar dat is overleden liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden, waar het zondag zal aankomen. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk hanta. De vrouw zat 2 rijen achter de hanta-patiënt. Ze heeft klachten die op het virus kunnen duiden. Op 25 april probeerde de Nederlandse vrouw vanuit Johannesburg naar Amsterdam te vliegen, maar ze was te ziek, werd van boord gehaald en in een ziekenhuis opgenomen, waar ze een dag later overleed. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. De bende wordt verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. De drone werd in de buurt van het eiland Lefkada in de Ionische Zee aangetroffen. Strijdkrachten hebben de ontsteking verwijderd en de drone wordt onderzocht. Oekraïne gebruikt deze kleine onbemande vaartuigen vol explosieven tegen Russische schepen op de Zwarte Zee, maar ook de schaduwvloot van tankers waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen is doelwit. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nu een dikke 70 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn ben je een kwartier extra kwijt tussen Hoevelaken en Voorthuizen. De A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad heb je een kwartier vertraging. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Westervoort ook een kwartier extra. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 35 minuten vertraging. Door het slechte wegdek rijdt het langzaam over 14 kilometer en is de linkerrijstrook dicht. A50 Arnhem-Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En dan ben je ook extra kwijt op de N325 van Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelredoom en Knoopend Velperbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

Soms gaat het niet zoals je wil. Soms is het leven een stuk harder. Soms zijn de melodieën stil.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspot reisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk hanta. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar, dat is overleden, liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden, waar het zondag zal aankomen. De Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. Ze zijn tussen de 22 en 40 jaar en worden verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je vooral nog vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum doe je er 25 minuten langer over. Vanwege het slechte wegdek is de linkerrijstrook daar voorlopig dicht. De N325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredome en Westervoort is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Als het aan asielminister Van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via een vogelspotreisorganisatie. Aan boord van dat schip brak het hantavirus uit. En de Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertram van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.
4: En je luistert weer naar de kerstverse nieuwe Het is Weekend met Maarten Kneppers
5: en Patrick Kelderman.

0: Ja.
1: Ja, wij waren druk in gesprek. Yeah. Ondertussen.
0: Zeker.
1: Ja, dus ja. Ik zat een beetje te slapen tijdens Soldier On. Maar dat lag niet aan direct. Dat lag aan ons. Een beetje.
0: Ja.
1: Zeg, je bent er nog steeds moe van, wou je zeggen.
0: Hadden we André van Duin al gedraaid, of niet?
1: Nee, want dan gaan we zo meteen het weekend mee openen.
0: Oh, dan is het het weekend mee openen.
1: Ja,
0: oh.
1: Ja, want het is natuurlijk, als de zon schijnt, dan moet je dat een beetje afdwingen.
0: Ja, ik dacht, dat was een aanvraagnummer. Dus ik dacht, die moet draaien, niet vergeten.
1: Nee, die komt er nog aan. Nee, die komt er nog aan. Dus, die loopt niet weg. André van Duin zit droog, dat komt helemaal goed.
0: Helemaal goed. Zo. We zitten we weer, vrijdag.
1: Zo, het lijkt wel een week geleden.
0: Je zegt het.
1: Verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Misschien, weet ik niet, trouwens.
0: Het is oké, toch? Ja, het is... Had je nieuws gehoord over die datacenter in Almere?
1: Ja, dat is
0: een brand is geweest.
1: Daar kon je ook bijna niet omheen. Want er waren heel wat clubjes die er last van hadden.
0: Een van die clubjes is mijn werkgever.
1: Oh. Ja,
0: dus we hadden vandaag geen systemen.
1: Helemaal niet?
0: Dus nee, bijna niet.
1: Gisteren was het karig?
0: Ja, was het heel slecht ook.
1: Oeh.
0: Maar toen hoefde ik niet te werken, dus dat wist ik niet. Ik hoorde het via.
1: Uh-huh.
0: Dat was wat was gebeurd. En vandaag konden we de mensen dus nauwelijks doorstaan. Dus even zeggen van hallo, we kunnen algemene informatie geven, maar geen specifieke, want het systeem is er niet.
1: Ja, dus alles een beetje uit het achterhoofd en van de post-it blokjes afgelezen en dat was het dan
0: wat
1: weer.
0: Van
1: een
0: maken, ja. Ja, en heel veel mensen waren gelukkig al in de welkomwoord op de bandje, zeg maar, van de telefoonbandje. Dan kregen ze al te horen dat ze. Dat er geen persoonlijke informatie is.
1: Dus... Vanwege onvoorziene omstandigheden. Ja,
0: vanwege de brand. Dus konden we dat niet. Reproduceren. Dus mensen werd gevraagd volgende week terug te bellen.
1: Mm, in de hoop dat het dan wel nog een beetje aanpruttelt.
0: Dat hopen we dan maar.
1: Ja.
0: Dus waren ongeveer 500 mensen die toen opgehangen hebben, begreep ik.
1: Oh. Nou.
0: Ja, dus 70% hadden we tegengehouden dankzij het bandje.
1: Oh, wat een werk.
0: Ja.
1: Ach.
0: Dus, ja.
1: Maar je bent de week wel doorgekomen, even goed, wou je zeggen.
0: Ja, even goed wel.
1: Nou, dat is toch goed?
0: Is toch goed, ja. Jij?
1: Ja, zeker. Ik zit in een goed cao, blijkbaar. Oh. En cao's worden ook aangepast tegenwoordig.
0: Ja.
1: Maar ik was dinsdag gewoon lekker vrij, 5 mei, een keer vrij.
0: Ja.
1: Ik heb er al jaren bij andere werkgevers over lopen zeuren en zagen en jeremiëren, want... Ja, we vinden de vrijheid allemaal belangrijk. Behalve als je dan een dag niet hoeft te werken.
0: Ja.
1: Dan vinden we het opeens allemaal niet meer van belang. Nou, ik was daar een beetje pertinent op tegen.
0: Ja, de werkgevers die willen niet die vrijheid gunnen.
1: Nee. Ja, nou ja, goed. Nou ja, dat dus. Maar
0: jij had vrij. Wat heb je nog wel in iets gedaan? Ben je nog ergens naartoe geweest? Of iets niet gedaan?
1: Nou, dat heb ik dus gedaan.
0: Ja.
1: Helemaal niks.
0: Kijk.
1: Nee.
0: Dat kan ook.
1: Ik had een rustdagje nodig.
0: Ja, dat is ook prima, toch?
1: Ja, zeker.
0: Nee, vrijheid in je keuze.
1: Ja, nou, ook daar heb je de vrijheid voor. Maar goed, ik had ook alle vrijheid om volgende week, dus nu komende week, vakantie te hebben.
0: Oh.
1: Dus, Maarten, als wij nu het weekend gaan openen, dan schreeuw jij natuurlijk, het is weekend.
0: Jij zegt.
1: Maar ik ga wel zeggen dat het vakantie is.
0: Nou, dat lijkt me goed aan te gaan openen.
1: Ja, dat is wel weer de hoogste tijd.
0: Nou, Edwin, rommelen, trommel.
1: Ja. Eventjes, moet we ademhalen.
0: Ja.
1: Weekend.
0: Ja.

0: De truitjes, de cardigans, my favorite game. Een plaatje die ook alweer veel te oud is. 1998 staat erbij, Maarten.
1: Ja, een goed plaatje, maar inderdaad, we waren oud inderdaad.
0: Wat deed jij 30, in 98?
1: Toen zat ik nog op de Pabo in Utrecht.
0: Nou.
1: Ja.
0: Wat?
1: Studeerde ik voor meester.
0: Voor leraar, leraar in het basisonderwijs. Hoe lang heb je dat de studie ofwel daadwerkelijk die baan gedaan?
1: De studie, 3,5 jaar.
0: Dan had je hem eigenlijk wel in de pocket, toch?
1: Nee, ik was 1 jaar opnieuw gedaan, dus eigenlijk 2,5 jaar.
0: Oh, oké. Okay. Ja. En toen vond je het niet gezellig meer? En toen dacht je...
1: Nee. Toen werd het te confronterend. En duidelijk dat ik niet geschikt was vanwege orde houden, zeg maar.
0: Ja, want dan heb je opeens 30 van die snopneuzen die je in het gareel moet houden.
1: Ja, precies, 11 of 12 jaar.
0: Je wilde groep 7, groep 8 doen.
1: Nee, dat moest.
0: Oh!
1: Wilde ik niet, maar dat moest.
0: Nou!
1: Ja, hoorde bij de stageervaring, ja.
0: Oh, dan kijken ze, dan krijg je gelijk de vuurdoop, zeg maar.
1: Ja, dat was iets, te... Dus toen heb ik na 2 stages gezegd, nou, dit wordt hem niet.
0: Nee. Er is gauw wat anders gekozen.
1: Ja.
0: Nou, dat kan.
1: Beter
0: dat dan. Dat je achteraf denkt van, gaat ze daar?
1: Ja, nee.
0: Na 10 jaar of zo.
1: Ja,
0: ik veel.
1: Dat is waar. Ja.
0: Lekker.
1: Ja.
0: En van het verleden springend naar wat recentere tijden. Is jou verder afgelopen week nog iets opgevallen in de actualiteit? Of misschien je eigen leven of iets anders geks hier in de buurt?
1: Nee, dat hebben we al genoemd natuurlijk, die brand.
0: Ja.
1: Even kijken, wat was hier?
0: Moest je 5 mei werken?
1: Nee, ik was vrij. Ik ben naar Utrecht geweest, naar het Park Transwijk. Ja.
0: Was daar nog iets, is daar het officiële?
1: Ja,
0: Bevrijdingsfestival,
1: ja.
0: Was het niet direct dit jaar de ambassadeurs?
1: Ambassadeur was iemand anders. Rodriguez, geloof ik, of Sanchez. Ik weet niet meer, in ieder geval iemand anders.
0: Rolf Sanchez is een zanger. Benny Rodriguez, dat is een DJ.
1: Robert Sanchez, volgens mij.
0: Ja, dat kan ook Robert Chan.
1: Maar er zou Chef Special zou komen, maar alleen de zanger was ziek.
0: Ach.
1: Toen kwam Miss Montreal.
0: Dat is ook gezellig.
1: Dat was gezellig.
0: Ook gezellig.
1: Die heb ik alleen gekeken en toen vond ik het wel welletjes. Dus ben ik gegaan.
0: Nou ja, prima.
1: Ja.
0: Ja, Utrecht ben je ook zo.
1: Lekker een zonnetje, ja.
0: Met het rupsje ernaartoe.
1: Precies.
0: Ideaal.
1: Ja.
0: Park Transwijk, zit even te denken. Moet je nog ver vanaf
1: dan moet je
0: de
1: tram,
0: nog een stukje...
1: Ja, de tram, 3 haltes.
0: Oh.
1: En dan nog een stukje lopen om het park heen en dan naar de ingang.
0: Oh.
1: Ja, het was wel erg druk.
0: Ja, maar dat is altijd. Ja, maar we zijn Hollanders.
1: Festival.
0: Ja, het is gratis. We blijven Hollanders.
1: Ja, dat is knetterdruk. Vooral veel tieners.
0: Mm-hmm.
1: En, maar ik heb wel genoten. Het was gezellig met al die mensen zo. En,
0: dat is dus inderdaad, omdat het, het is een gratis entree. En allemaal een beetje gesubsidieerd en gesponsord.
1: Ja.
0: Maar er is nu dus ook een concert, maar dat wil men niet uitverkopen. Harry Styles.
1: Oh.
0: In de Ziggo Dome.
1: Oh.
0: Ja, dat schijnt dus wel schofterig duur te zijn. Als je daar een beetje... zoiets. Ik las... Dan heb je een of andere soort van VIP-plek.
1: Ja.
0: En dan zijn alleen de servicekosten zijn dan meer dan 70 euro.
1: Nee, meen je.
0: Dus als je dat dan in verhouding gaat zetten tot ticket.
1: Ja.
0: Het kwam erop neer dat heel veel mensen gingen klagen. Van er komen bijvoorbeeld internationale fans. Die denken, dan gaan we naar Amsterdam.
1: Mm-hmm.
0: Doen we even een hotelletje. Gaan we ook nog even de stad in. Hebben we Amsterdam ook gezien. En dan een concertje Harry Styles.
1: Met 1000 euro bij.
0: Dat was dus inderdaad van dik 500 euro voor een student. Van daar heb ik ook een maand mijn kamerhuur voor.
1: Dat is
0: dik 500 euro. Voor een...
1: Alleen het kaartje?
0: Dan heb je ook wel een hotelletje.
1: Ja,
0: en
1: eventueel
0: een vliegreisje van Londen hier naartoe of zo.
1: Ja.
0: Ga vliegen van Londen naar Amsterdam.
1: Ja.
0: Met een of andere budgetlijn. Ja. Dan ben je
1: 70 euro.
0: Misschien, nee, dan ben je misschien 30 euro kwijt.
1: Ja,
0: dat hoeft echt de wereld niet te zijn.
1: Ja.
0: En dan de raar vinden, het verkoopt niet meer uit. Nee, vind je het gek met dat soort tarieven?
1: Ja.
0: Ik vind het niet gek.
1: Ik ook niet.
0: Nee, dan wat dat betreft kun je dan haast net zo goed inpakken.
1: Ja.
0: Inpakken en wegwezen. Of, zoals Eliza Doolittle in 2010 zei, pack up.
1: Yep.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. En als het aan asielminister Van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio.
3: Eerst even aandacht voor Maarten Kneppers met het file-nieuws.
4: Ja.
3: Dat zeg ik, file-nieuws.
4: Ja, precies. We hebben een drietal files staan op de A2 Utrecht. Zetogenbos tussen Michael en afrit Geldermalsen en Zaltbommel. 5 kilometer, 33 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan de A12 Duitse grens naar Arnhem. Tussen Zevenaar, knooppunt Velperbroek. 4 kilometer, 9 minuten wegwerkzaamheden op de IJsselbrug. En dat laatste van de file dan. Daarna nog afsluitingen. A58 Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West. 8 kilometer, 14 minuten door een politieonderzoek. Afrit dicht. Daar had ik nog afsluitingen. Maar ja, die doen we een andere keer.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Robert Cray en zijn Robert Cray Band. Right Next Door uit 1987.
1: Yeah, we gaan naar de...
0: Jouw meest favoriete onderdeel. Waar is die lachband? Ik heb geen lachband.
1: We maken de beste van.
0: Ja, jouw favoriete onderdeel van dit Radio Feuilleton. Dus het motto dat we het over sport gaan hebben is ook echt in de categorie van... Dan hebben we dat vastgehaald.
1: Ja.
0: Okay. Nou, wat goed! Ik heb even een last minute oproep. Namens de korfbalvereniging DWS uit Kootwijkbroek. Er wordt opnieuw een algemene ledenvergadering georganiseerd. Tijdens deze ledenvergadering wordt besloten over statutenwijzigingen. Er was al een algemene ledenvergadering gepland, 23 april jongstleden. Maar daarvoor waren er onvoldoende stemgerechtigden aanwezig.
1: Zo nodig.
0: Volgens de verouderde statuten wordt er daarom een tweede algemene ledenvergadering gehouden. Deze vergadering die wordt sowieso rechtsgeldig worden besloten. Ongeacht het aantal aanwezige leden. Dus wil je nog iets te melden hebben of je mening kunnen delen, dan moet je daar wel echt bij aanwezig zijn. Nou, dat is dus morgen. Morgenavond van 6:30 tot 7:00 in het welbekende korfbalhonk. De conceptstatuten die zijn op 13 april per e-mail al naar alle leden verstuurd. Maar ze zijn op verzoek nog beschikbaar via bestuur@korfbaldws.nl. Aan de andere kant zou ik zeggen, als je daar morgenavond naartoe gaat, heb je nu nog de statuten nodig? Dan doe je het sowieso niet goed. Maar dat is mijn mening.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Moet je op tijd bekijken, inderdaad.
0: Precies. Maar ga in ieder geval langs als je nog wat te vertellen wil hebben.
1: Ja, dat is altijd goed en belangrijk. Dat je niet achteraf denkt van, hadden ze het maar anders gedaan. Nee, dan had je dan erbij moeten zijn.
0: Waarom wist ik dit niet?
1: Precies.
0: Van die dingen. Maarten?
1: Ik heb een mededeling van de voetbalvereniging Hoevelaken. Die... Die willen gewoon even onder aandacht brengen dat ze een succesvolle voetbalweek hebben gehad.
0: Leuk.
1: Tijdens de meivakantie. Toen stond de voetbal- en keeper driedaagse van de voetbalschool op het programma op de velden van SC Hoevelaken. Van dinsdag 28 tot en met donderdag 30 april werd er volop getraind onder leiding van professionele trainers van de voetbalschool. En volgens Total Soccer Method werkten de deelnemers de techniek, is plezier, ontwikkeling en natuurlijk heel veel voetbaluren. Total Soccer, dat is volgens mij ooit uitgevonden totaalvoetbal door het Nederlands elftal in de jaren 70 met Rinus Michels. Ja, samen hebben we weer een mooie en geslaagde editie hiervan gemaakt, al dus SC Hoevelaken. Wil jij de volgende keer ook meedoen met de voetbalschool? Dat kan. In de zomervakantie is de voetbalschool alweer terug bij SC Hoevelaken met een voetbaldag en een nieuwe voetbalkeeper driedaagse. Meer informatie of inschrijven, dat kan op de website van de voetbalschool. Dat is www.devoetbalschool.nl.
0: En om nog maar even de wijze woorden van Rinus erbij te pakken.
2: Bedankt.
1: Ja.
2: En we zullen het nooit vergeten.
1: Heel mooi.
0: We blijven trouwens heel even nog in de voetballerij. Leuk sponsornieuws te vermelden door SDV Barneveld. Zij hebben namelijk een nieuwe businessclub sponsor, namelijk Wijnwinkel Barneveld. Dat betekent dat je daar in de kantine en bij de businessclub, als je een gefermenteerd druivensapje gaat bestellen, nou, dan weet je waar die vandaan komt.
1: Lekker.
0: Dus het proberen waard, het proeven waard.
1: Ja, dat, als je het van vino houdt, dan
0: Op zijn tijd is het wel lekker.
1: We hebben op de oproep van korfbalvereniging Sparta Nijkerk wordt een vrijwilliger gezocht als beheerder EHBO. Die de EHBO-materialen, AED en eventuele brandblusser wil beheren. Op dit moment zijn er veel verschillende materialen aanwezig, maar niet alles is bruikbaar en een deel is over de datum. Dus wordt gezocht iemand die dat coördineert en zorgt dat het allemaal goed in orde is. Die de EHBO-spullen en AED-spullen en brandblussers in de gaten houdt. Wil jij helpen ons club veilig te houden, ouders? Korfbalvereniging Sparta Nijkerk. Neem dan contact op met Ronald van der Nagel via r.v.d.nagel@spartakorfbal.nl. Dus een vrijwilliger die helpt met het op orde houden van de EHBO en de brandspullen. spullen van de vereniging?
0: Ook belangrijk, ook belangrijk. We maken even een sprongetje naar de Barneveldse volleybalvereniging, SSS. Ja. Want daar is de jeugdtechnische commissie de afgelopen tijd ontzettend druk bezig geweest om de teams voor het nieuwe seizoen samen te stellen. Op de website van die volleybalvereniging, daar kun je alles nog eens even rustig naar gaan kijken. Want ik scroll door het bericht en dan moet ik nog even scrollen. En dan scroll ik nog even.
1: Ja, scroll maar.
0: Te lang voor de radio. Mocht je dat willen weten, dan vind je dat op ssbarneveld.nl. En tussen SSS en Barneveld zit een middenstreepje.
1: Oh, oké. Okay. Telstar, korfbalvereniging Telstar. Geeft aan dat er een seniorendag wordt georganiseerd. Op zaterdag 23 mei. Vol leuke activiteiten. Er wordt gestart met sportieve activiteit. En sluiten de dag af met een heerlijke barbecue. En een gezellige bierpong toernooi. Nou, klinkt goed. Dat is voor alle 18-plus leden van Telstar. Dat is seniorenleeftijd tegenwoordig. We verzamelen aan het begin van de middag bij de kantine van Telstar. En het programma zal uiterlijk rond 10 uur eindigen.
0: Dan gaan we nog even kijken naar het lokale voetbal. Er wordt natuurlijk morgen ook weer door zo'n beetje 22 man tegen een bal aangetrapt. Waaronder op het veld van DVS 33 in Ermelo. Want daar is namelijk de derbyknaller. DVS 33 tegen VV Sparta Nijkerk. Een ontzettend belangrijke wedstrijd. DVS die staan op dit moment vierde met 55 punten. En Sparta Nijkerk die hijgt in het nekje. Die staan vijfde met 54 punten.
1: Leuk.
0: En natuurlijk morgen bij de collega's van Sportmatinee is daar een heus duo live radioverslag van te horen. Jan-Steven Eilander en nog een gastpresentator. Wiens naam ik vergeten ben, dat ligt aan mij, want ik ben slecht in namen.
1: Ja. Dat is oké. Okay. Dat kun je dus morgen gewoon luisteren als je de radio aanzet. Dan hoor je het vanzelf.
0: Of een aanhou.
1: En dan op zaterdag wordt er gespeeld in de vierde divisie D. Daar speelt SDV Barneveld uit tegen Deto uit Vriezenveen.
0: Dan de Veense boys. Die vinden we natuurlijk in de eerste klasse F in het district Oost. Zij spelen thuis en zij ontvangen KHC.
1: En NSC Nijkerk ontvangt VV Hieden in de zaterdag Oost tweede klasse G.
0: Dat brengt ons bij de derde klasse N in het district Oost. VVOP moet uitvoetballen in Harderwijk. Zij spelen tegen Zwart-Wit 63.
1: En dan hebben we een spannende wedstrijd voor de boeg voor SC Hoevelaken. Die speelt uit tegen AC Nieuwland. Hoevelaken staat dit moment mooi vijfde met 37 punten. En ASC Nieuwland die staat met liefst achtste. De drie punten, drie plaatsen eronder. Maar wel met 35 punten. Dus er kan een hoop gebeuren mochten ze winnen. Dit wordt gespeeld in de West 1, derde klasse C.
0: Dan in de vierde klasse B in het district Oost spelen de Terschuurse boys thuis en zij ontvangen SDS 55.
1: En in de zaterdag Oost 5e klasse B worden drie wedstrijden gespeeld.
0: Twee gespeeld.
1: Ja, ik zie het nu. AC Zuid-Arnhem die ontvangt VV Barneveld. De Barneveld staat zesde met 28 punten. ACV die staat zevende met 26 punten. Dus Barneveld kan zomaar erbovenaan komen. VV Stroe staat eerste met 42 punten uit 19 wedstrijden. Maar hebben nu een weekendje vrij. En dan spelen de Veluwse Boys uit tegen Ede Victoria.
0: Dan volgen we natuurlijk ook nog de voetbalwedstrijden van de dames. In de eerste klasse B, VV Sparta Nijkerk, de kampioenen van dit seizoen, die spelen uit. Zij mogen naar Zwolle om te spelen tegen ZAC. Wil je van al dit live voetbal op de hoogte blijven, dan luister je natuurlijk morgen van 2 tot 5 naar de collega's van Sportmatinee. En dit zijn de Kaizer Chiefs met Ruby bij het weekend. Natuurlijk op A1.

0: Volgens mij had Gavin DeGraw ook een beetje liefdesverdriet toen hij dit schreef. 2011, Not Over You. Af en toe hoor je dat ook eens een keer bij Het Is Weekend. We gaan even kijken wat er allemaal gebeurd is door de jaren heen op 8 mei. En we beginnen heel wat jaartjes terug in de tijd. Namelijk in 1886, toen werd de allereerste Coca-Cola verkocht.
1: En precies 100 jaar geleden werd geboren Sir David Frederick Attenborough. Britse bioloog en televisiemaker, bekend van natuurdocumentaires die door de BBC worden uitgezonden. Precies 100 jaar er.
0: Attenborough.
1: Yes.
0: Ik vind dat echt zo'n goede Britse naam, hè? Attenborough.
1: Ja, had ook een voor mij een broer, Richard Attenborough, die speelde in Jurassic Park.
0: Ja. Ja. Als je het over andere soort van natuur hebt, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Van 1926, van een leuk nieuwsfeitje, gaan we op zich nog wel naar een ander leuk nieuwsfeitje. Ja, zeker. 1945. Oh. De dag dat Duitsland capituleert in de oorlog. Daarmee komt de Tweede Wereldoorlog ten einde. Althans, in ons eigen Europa. Want die Japanners die waren nog even eigenwijs.
1: Ja, die gingen nog een paar maanden door, hè. 6 jaar later, 1951, werd op 8 mei geboren Philip James Bailey. Beter bekend als Philip Bailey. Amerikaans zanger, bekend als de falsetzanger en percussionist van de band Earth, Wind & Fire. Later ging hij solo verder. Patrick heeft wat mooie fragmenten voor hem.

van de ene muzikale verjaardag gaan we naar de andere muzikale verjaardag. Misschien heb je het net al gehoord in die anderhalve seconde dat ik het gelekt heb. Maar in 1953 is geboren Alexander Arthur Van Halen, of Van Halen, zo u wilt. Nederlands-Amerikaans drummer, bekend geworden als lid van Van Halen dus in dat geval.

0: Ja, fijne nummertjes achter elkaar zo.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Lekkere fragmenten die je hebt gemaakt, ja.
1: Dank je.
0: Yes. Wat hebben we nog meer? Is er nog meer op 8 mei? 8 mei, is aan de ene kant goed nieuws, aan de andere kant minder goed nieuws. In 1970, 56 jaar geleden, kwam het album Let It Be van de Beatles uit. Hun laatste magnum opus. Het had allemaal beter kunnen eindigen met het album daarvoor, Abbey Road. Maar ja, ze hadden deze nog op de plank liggen en liet het door Philip Spector produceren. Het werd een beetje overgeproduceerd album. Er zaten wel prachtige nummers op. Long and Winding Road, Get Back. En ook het nummer Let It Be natuurlijk. En die heb jij zometeen klaarstaan voor het eind.
1: Ja, ik denk dat we hem eventjes over het nieuws heen tillen.
0: Oh, ja,
1: om het zomaar te zeggen. Van 1970 gaan we naar 1975. Toen is namelijk geboren Ruben Xander Nicolai. Ruben Nicolai is een in België geboren Nederlands-Frans cabaretier en televisiepresentator.
0: In 1980 een Nederlandse stads- en streekvervoer. Wordt de Nederlandse strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationale toeristensysteem.
1: En van 1980 gaan we naar 2002. De Rotterdamse voetbalclub Feyenoord wint de UEFA Cup door het Duitse Borussia Dortmund met 3-2 te verslaan.
0: En als laatste hebben we 2005 geboren Oliver Beerman. Britse autocoureur rijdt sinds vorig jaar Formule 1 in het team van Haas.
1: En zo zit het eerste uur van Het is Weekend er alweer bijna op. Maar het volgende uur zijn we terug. Met, nou ja, in ieder geval de Beatles, nog wat uitgaansagenda en Maarten's muziekonderwijs. En tot die tijd nog even een stukje van dit lullige muziekje.
2: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
3: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegt er wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertram van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.
1: En je luistert nog steeds naar Het is Weekend met Maarten Kneppers.
0: En Patrick Kellerman.

0: Zo. Normaal hoor ik dat niet zo. Maar er staat hier ergens iets, een ventilator te hengsten. Ik hoor het gewoon. Daar hebben we een oplossing voor in de radiowereld. Een lullig achtergrondmuziekje instarten. Zo, hè, hè. Want, Maarten, we gaan eens even kijken wat de komende periode allemaal te doen is in onze regio. In de categorie uitgaansagenda en evenementenkalender. En nou is vrij recent het nieuwe theateragenda, in ieder geval voor het Barneveld Schaffelaar Theater, gepubliceerd. En daar staat wel al wat leuks tussen voor na de komende zomervakantie. Ik heb nu 1 pagina, heb ik gewoon openstaan. Daar komen, nou ja, eigenlijk 4. Ja, die vierde die zie ik eigenlijk heel slecht op de webpagina. Maar dan beginnen we op donderdag 15 oktober met een show van Huub Stapel. Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Dan op diezelfde avond, donderdag 15 oktober, komen ook The Early Beatles komen optreden. En op vrijdag 16 oktober hebben wij concurrentie van Stef Bos met zijn bloemlezing 2026. Ja, nou. En dit is slechts een hele kleine greep van het komende theaterseizoen in het Barneveld Schaffelaar Theater. Nou, dat belooft wat voor de rest van het jaar. Dus, heb je zin om eens een keer een avondje naar het theater te gaan volgend jaar? Kijk dan nu alvast op de website schaffelaartheater.nl of misschien wel een ander theater. Maar kijk eerst even in Barneveld, want misschien woon je daar wel in de buurt.
1: In Hoevelaken is Vive Hoevelaken morgen. Dan vindt het 4e editie van Vive dan plaats. Kunstroute Hoevelaken organiseert het evenement opnieuw in samenwerking met de Lions Club Hoevelaken. De Brink in Hoevelaken wordt wederom omgetoverd tot een sfeervol Montmartre. In de buitenlucht tonen lokale kunstenaars zoals houtbewerkers, tekenaars, filters, schilders en pottenbakkers hun creaties. Bezoekers krijgen volop de gelegenheid om het allemaal te bewonderen, vragen te stellen en zich te laten informeren over cursussen en kunstwerken. Het is morgen tussen 12 en 4 uur op de Brink.
0: Op de Montmartre, geïmproviseerd in het Hoevelakens. Van Hoevelaken gaan we even naar Barneveld, want de IVN-afdeling van Barneveld die organiseert een nachtegalen-excursie. En dat doen ze op het Erkemederstrand. Dat is morgenochtend. Wordt dus die excursie georganiseerd. Het vertrek is om 6 uur 's ochtends. Jawel, vanaf de bekende Barneveldse parkeerplaats De Vetkamp. Nou, de nachtegaal, dat was vroeger ook in de directe omgeving van Barneveld te horen, maar die is tegenwoordig wat verder weg te vinden. Het Erkemederstrand, dat is een gevarieerd gebied in de Flevopolder met rietkragen, struikbegroeiing en loofbos. Dat geldt als een van de beste plekken in de regio om deze vogel te gaan beluisteren. Naast de nachtegaal biedt het gebied ook leefruimte aan bijzondere soorten als de waterral, de braamsluiper, de boompieper, de distelvink, de tuinfluiter, maar ook de bedreigde grote karakiet. Heb je zin in om daaraan mee te gaan? Zet in ieder geval je wekker, want om 6 uur 's ochtends wordt er al vertrokken. En bezoek voor meer informatie de website van de Barneveldse afdeling van IVN. Dat is ivn.nl/afdeling/Barneveld.
1: Erkemederstrand gingen wij vroeger vaak heen in de zomer, 's avonds of overdag ook wel. Als het mooi weer was. Echt een leuk strand was dat.
0: Ja, en dan een kratje bier mee en jezelf helemaal terug naar fabrieksinstellingen drinken.
1: Doe je niet met kinderen erbij.
0: Je was nog iets... met het gezin. Yes. Ik wou zeggen, toen jij nog een jonge Maartenknepper was.
1: Nee, daar woonde ik ergens anders. Maar we gaan naar de Stoutenborg in Hoevelaken. Dat is aan de Sportweg 25. Dat is een bejaardencentrum, zeg maar. Daar wordt meedoen door kunst georganiseerd in de workshop Smartphone Fotografie. Vind je het leuk om foto's te maken met je telefoon en wil je ontdekken hoe je mooie beelden kunt maken? Dan is dit de perfecte kans voor jou. In 3 lessen krijg je handige tips en technieken die je helpen om je telefoon te gebruiken als een echte camera. Dat ga je meteen toepassen in de praktijk. Meedoen door kunst is een initiatief van samenwerking tussen cultuur en creatief. Gemeente Nijkerk, Jongerencentrum Chill Out Nijkerk en Sigma. Dat is voor de ouderen. Dus neem een eigen opgeladen mobiele telefoon mee. Wanneer is dit allemaal? Dat is aanstaande dinsdag 12 mei tussen 6:30 PM en 8:00 PM.
0: De eerste tip die krijg je van mij. Wanneer je namelijk je telefoon normaal gesproken vast hebt en je wil een foto maken, draai je telefoon een kwartslagje ofwel naar links ofwel naar rechts.
1: Absoluut.
0: Want je ogen zitten niet boven elkaar, maar je ogen zitten naast elkaar.
1: Zo is dat.
0: Goed, zometeen hebben we nog meer evenementen en uitgaansagenda tijdens dit Radio Feuilleton. Maar eerst wat muziek van de Counting Crows, Accidentally in Love uit 2004.

0: The Jam, A Town Called Mellis, bij deze uitzending van Het Is Weekend op AE Radio. En we hebben nog wat te vermelden in de categorie uitgaansagenda. Want zo is het bijvoorbeeld ook Nationale Modedag. Dat is in ieder geval morgen, zaterdag 9 mei. Zo kun je bijvoorbeeld vanuit de Puurveense Molen in Kootwijkbroek... wordt er natuurlijk ook aandacht aan geschonken. En wordt er traditiegetrouw onder andere een fietstocht georganiseerd. Die is ook weer ongeveer 45 kilometer. Waarbij het start- en eindpunt uiteraard die molen in Kootwijkbroek is. De route zal gaan over zowel verharde als onverharde wegen. Bekende en onbekende paden. En deelnemers die zullen daarbij ongetwijfeld ook weer op plekken gaan komen waar ze nog niet eerder zijn geweest. De starttijden die zijn tussen 9:30 en 11:00 ochtends. Er moet wel wat betaald worden, maar dat is inclusief koffie en thee voor vertrek of bij terugkomst. Hapjes voor onderweg en een broodje hamburger of een pannenkoek bij terugkomst om de hongerige maag weer te vullen. En ook in Terschuur bij Den Olde Floris wordt Molendag gevierd. Deze Nationale Molendag gaat niet geruisloos voorbij. Zoals de afgelopen jaren wordt er ook dit jaar een gezellig evenement van gemaakt. Want naast de reguliere opening van de molenwinkel wordt er op het terrein naast de molen een gezellige pleisterplaats ingericht. Tussen 10:00 's ochtends en 3:00 's middags kan iedereen hier terecht. In een grote tent is er een informatiestand waar allerlei lekkernijen geproefd kunnen worden. En uiteraard worden die lekkernijen gemaakt met producten die ook in de winkel te koop zijn. Er is koffie, thee en limonade verkrijgbaar. En er worden weer pannenkoeken gebakken van het meel van de molen. Conclusie, genoeg te doen wat betreft molens. In ieder geval in de gemeente Barneveld.
1: Ja, leuk, leuk, leuk. Dat klinkt allemaal heel lekker en gezellig. Ik heb nog een samenwerkinginitiatief van dezelfde collectief van net van de smartphone workshop. Nou, Cultuur Creatief Gemeente Nijkerk, Jongerencentrum Chill Out Nijkerk en Sigma. Die organiseren namelijk in Nijkerk, in een creativiteitscentrum De Brink en de Havenstraat 7C. Daar wordt georganiseerd aanstaande dinsdag 12 mei, ook 's avonds, meedoen door kunst van lege plank tot schilderij. En dat betekent dat je onder leiding van Dieke Buitink leer je hout branden en schilderen op hout. Je werkt er 4 avonden toe naar een eigen uniek eindwerkstuk voor in huis. Dus dat is op planken, dus iets moois schilderen en maken met houtbranden erbij. En dat begint dus dinsdag 12 mei. Er zijn dus 4 avonden. Kom kennis maken met deze 2 bijzondere technieken om op hout te tekenen en te schilderen. En meld je dus om 7:30 aan de creativiteitscentrum De Brink.
0: Op 17 april 1945 werd het dorp Voorthuizen bevrijd door de Canadezen. De bevrijding van Noord-Veluwe tot aan het IJsselmeer had de naam Operation Cleanser. De Oranje Vereniging Voorthuizen wil 81 jaar bevrijding vieren, omdat wij dit nooit vergeten. Dat werd vandaag al gedaan, maar ook morgen kan jong en oud terecht om deze geschiedenis te herbeleven op het Voorthuizense Oranje Terrein. Er is een geallieerd kampement waarbij bezoekers kunnen zien hoe de bevrijders van toen leefden en vochten voor onze gezamenlijke vrijheid. Zo'n kampement bestaat uit onder andere een veldhospitaal, radioverbindingen en verschillende voertuigen. Dit alles wordt ook live uitgebeeld door een zogenaamde reenactment groepen. Deze groepen creëren op authentieke wijze een indrukwekkende sfeer van ruim 80 jaar geleden. Die reenactments die zijn morgen te bewonderen. 1 keer om 11:00 's ochtends en 1 keer om 3:00 's middags. En er wordt tussendoor gewoon muziek uit de jaren 40 van de vorige eeuw gedraaid. Ben jij geïnteresseerd in de geschiedenis? Kom dan gewoon nog even lekker langs op het Oranje Terrein in Voorthuizen. En die is te vinden nog altijd aan de Roelenengweg in het eerder genoemde Voorthuizen. Goed, tot dusver even de lokale uitgaansagenda. Zometeen gaan we nog even muzikaal opgevoed worden door Maarten. Maar eerst even de voetjes van de vloer met onze vrijdagavondbanger. Dit is Jump van Blackpink.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. En de wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
3: Doen we lekker toch niet? Nee. Weerbericht.
4: Ja, want we gaan nog even verder waar we gebleven waren. Morgenmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt met geregeld zonneschijn. In het oosten en noorden komt wat meer bewolking voor dan in het zuiden en westen. Vooral in de westelijke kustregio's verloopt de middag volop zonnig. Ga je van de zon genieten, smeer je dan goed in. Want tussen 12 uur en 3 uur 's middags is de UV-index 5. Zonder zonbescherming in je mand kan je dan in 20 tot 30 minuten verbranden. Bij een zwakke of matige wind uit het oosten tot noordoosten wordt het op veel plaatsen 20 tot 22 graden morgen. Waar de wind vanaf relatief koud water waait, blijft de kwik onder 20 graden steken. En op de Waddeneilanden wordt het hooguit 16 graden. Morgenavond blijft het droog en zon. En zijn er eerst nog zonnige perioden. En de zon gaat rond 9:15 onder. Later in de avond en nacht zijn er brede opklaringen. Kwik zakt naar waarde tussen de 6 graden noordoosten en 10 graden in het zuiden. Zondag is het heel verschillend in het land. Het waait en het is wel grotendeels droog. Maandag wordt vooral een stuk frisser.
3: Goed weerbericht. Tenzij je dit gehoord hebt en je denkt bij jezelf, wordt het dat weer? Abba.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dat was Ilse de Lange met Next to Me. En dan nu al uw aandacht en een daverend applaus.
1: Oh, dankjewel, dankjewel.
0: Voor muzikaal onderwijs. Met Maarten Knippers.
1: Ja, we gaan het hebben over Terrence Trent D'Arby.
0: Ah.
1: Beter bekend nu deze dagen als Sananda Francisco Maitreya. Maar ja, dat is zijn nieuwe naam. Wij kennen hem vooral als Terrence Trent D'Arby. Geboren in Manhattan, New York, 1962 alweer. Begon hij in zijn tienerjaren in eerste instantie een carrière als bokser. Op zijn 18e werd hij lichtgewicht kampioen in Florida.
0: Oh.
1: Dat dan weer wel. Dat is niet verkeerd.
0: Nee, ook daarvoor.
1: Ja. Na een jaar stopte hij dan met boksen en ging het leger in. Hij werd gestationeerd in Duitsland en begon daar een soulband, The Touch. Ze brachten in 1984 een album uit, genaamd Love on Time. Die werd in 1989 reissued na zijn succes als soloartiest. En om even een idee te geven, hier een fragmentje van Get Up and Run.
0: Een fragmentje uit je boksen.

0: De amateur geluidstechnicus in mij die wil weten of dit is opgenomen met een aardappel.
1: Ja, zoiets. Ja, ja, ja, het is,
0: zo.
1: Het is afkomstig ergens obscuur op YouTube gevonden.
0: Dus, oh, heel dus ver.
1: Niet de officiële uitgave, nee. Die is er niet. Maar ja, toch een beetje indruk te geven was het. Was het dit fragmentje. En nou ja, hij klonk wel heel goed. Heel gepassioneerd. Heel, ja, heel goed. Even kijken. Terrence van Derby was het leger uitgezet wegens ongeoorloofd verlof, oftewel desertie. Toen vertrok hij naar Londen om te werken aan zijn soloalbum. Hij kreeg een plaatcontract bij CBS en in 1987 verscheen zijn debuutalbum Introducing the Hardline According to Terrence van Derby. Het is een instant hit in Europe. Vooral in Engeland en Nederland. In ons land scoorde hij maar liefst 3 top 10 hits. 2 top 25 hits. Plus dat zijn album op nummer 1 in de albumlijsten kwam. Even een idee te geven van dat album. Hier een compilatie.

0: Oh, daar was het alweer.
1: Ja, heel snel.
0: In de Verenigde Staten werd het album, dit album introduced in Hardliner Corinth in 2000. Daar weer pas later opgepikt en kreeg het in 1988 een Grammy. De verkopen waren enorm, zo ook de reviews. Echter, de uitspraken die TTD, zoals hij toen Marshalve genoemd werd, destijds zelf maakte over hemzelf en zijn album, hielpen zijn imago echter niet zo goed. Ondanks dat ze goede reviews kreeg. In de interview zet hij zichzelf neer op hetzelfde niveau als Michael Jackson en Madonna. En verleek hij zijn debuut met het Beatles-album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dat was volgens hem het belangrijkste album van de jaren 80 die hij had neergezet. De meningen verschillen. Maar ja, dat enorme ego die hij neerzette viel zo verkeerd dat bij zowel politici als critici het maar graag het moment kwam om zijn volgende plaat af te kraken als pretentieus. Achteraf is het geen onaardig album, maar destijds in 1989 was er bijna niemand te vinden die er maar iets positiefs over kon zeggen. De verkoop viel ook enorm tegen. Zijn debuut stond maar meer dan een jaar in hitlijsten, dit album maar 2 maanden. Nu hielp de titel van de plaat ook niet echt. Het was heette Neither Fish Nor Flesh, oftewel Fish Nor Flesh. Titel die had gegokt, dapper, maar helaas verloren. Het volgende album demonstreert die pretenties aardig van het album.

Ja, interessant, maar ja, tikje saai misschien. Maar dan zijn volgende album, Symphony or Them, dat pas 4 jaar later verscheen. Toen hervond hij zichzelf en keerde hij terug naar het popgeluid van het eerste album. Al was het wel een erg bonte mix van stijlen. Zeg maar, dat is hard rock, psychedelische pop, gospel, vaudeville, blues, funk, gothic, rock. Alles kwam langs de revue. Met 65 minuten was er zelfs een hele rit. Ondanks de vele mooie inventieve muziek viel het helaas wel wat te zwaar op de maag. De plaat zou met 3/4 nummers al een heel goede opvolger van het debuut zijn geweest. Maar nu kwam het eigenlijk te laat en was de schade van het tweede album te groot. En werd dit album alleen in Engeland en Australië nog een grote hit. Hier wat hoogtepuntjes van dit toch wel eigenlijk best wel geweldig album. Met onder andere de single Delicate.

Dan op zijn volgende album Vibrator, waarop hij staat afgebeeld als een engel. Inclusief veren doet hij het kleurpalet van Symphonie Dem op muzikale gebied nog eens dunnetjes over. De liedjes zijn helaas wel iets minder pakkend. Het album is wel meer gebalanceerd. Het nummer Holding On To You werd een kleine hit in Nederland.

1999 werkte hij kort samen met INXS om tijdens de officiële opening van Olympische Spelen in Sydney de overleden Michael Hutchins te vervangen. Hij besluit in 2001 dus om zijn naam te veranderen in Sananda Francesco Maitreya, omdat hij naar zijn eigen woorden geperster Darby een nobele dood heeft laten sterven. Na lang mediteren kwam de nieuwe naam en identiteit tot hem in een reeks dromen. Zijn nieuwe naam betekent zoiets als wedergeboorte in bezit van geluk, vriendelijkheid en liefde. Sinds zijn rebirth neemt hij alleen voor zijn eigen plezier muziek op, zonder te groot, erg groot commercieel succes ermee na te jagen meer. Zo is het album Wildcard 2001 gratis te downloaden van zijn website. De single O Davina werd geen hit, maar later wel een lekker in zijn vel zittende TTD, oftewel Sananda, horen.

Na 2001 brengt hij nog regelmatig platen uit, vooral voor zijn eigen plezier. Dus hij speelt er vrijwel alle instrumenten zelf op en produceert en arrangeert ze ook zelf. In navolging van zijn grote held Prince. De albums zijn een combinatie van covers, obades en een aardige muzikale vondsten. Maar de tijd van de briljante vondsten en uitvoeringen liggen toch in zijn beginjaren. Als afsluiter een lekkere knaller, Dance Little Sister, met de geweldige eerste twee regels. Tot de volgende keer.

0: UB40 verzon die bandnaam omdat ze een keer een uitkering aan moesten vragen. Maar volgens mij hoefden we in 1993 echt geen medelijden meer met de bandleden te hebben.
1: Nee.
0: Dus ja, daar gaan we het ook niet meer over hebben. Hun muziek blijft altijd. En zo ook een keer weer normaal in de planning tijdens deze uitzending van Het is Weekend. Maarten,
1: ja.
0: Het is weekend.
1: Het is weekend.
0: Staat er bij jou nog wat in de agenda?
1: Mijn dochter helpen met de wiskunde toets voor volgende week.
0: Ah, ja. Dus op jouw hulp kan ze rekenen.
1: Ja, heel goed. Ja. Ja, dat eigenlijk. En, oh, en Moederdag zondag. Dus dan
0: even naar Woudenberg.
1: Inderdaad, ja.
0: Leuk.
1: En jij ook?
0: Ja.
1: Naar je moeder?
0: Ja. Even een paar straten verderop. Even koekeloeren.
1: En je hebt een hele week vrij voor de boeg.
0: Ja, ik weet nog niet of ik genoeg bier in huis heb.
1: Okay.
0: Maar goed, dan moet ik tussendoor maar in een supermarkt.
1: Ja.
0: Het zij zo, allemaal luxe problemen, ja. Maarten.
1: Nou, ik hoop dat het weer een beetje mee zit. Dat je een beetje...
0: Ja.
1: Ja, lekker kan genieten
0: in mijn
1: in je tuin.
0: In vakantieresort Hintergarten kan gaan vertoeven. Ja, dat staat wel op mijn planning, inderdaad.
1: Mooi.
0: Het een beetje matig weer is, dan kan ik nog een beetje opruimen daar. Ik heb nog een hoekje, dat is nog een beetje een puinbakkie. Maar daar heb ik zelf nog wat te doen. Dus dat is leuk.
1: Mooi.
0: Gaat allemaal goed komen. Maat, ik ga je weer bedanken voor de afgelopen twee uur. Aanwezigheid, gezelligheid, pilsje en alles.
1: Ja, jij ook. En ja, was gezellig weer en goed bezig geweest.
0: Ja, ik stuur de rekening nogal na trouwens. Ja, ik ben nu failliet, want ik heb een nieuwe tuin.
1: Ja. Dus, heb je de factuur al binnen?
0: Ja, zeker. Is vanochtend betaald. Dus vandaar. Ja, heel goed, heel goed.
1: Goed, we gaan snel door.
0: Ja, we gaan zo meteen luisteren naar de grootste Britney Spears fan van Nederland, Jenny van Voort.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De 23 Britten die op het cruiseschip Hondius zitten, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn in Engeland 45 dagen in quarantaine. Bij 7 mensen op de boot is het hantavirus vastgesteld. 3 daarvan zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders. Aan boord zijn nog 10 Nederlanders. Of die ook in quarantaine moeten, is nog onbekend. Zondag komt het schip aan op Tenerife. De overheid stuurt een vliegtuig om de landgenoten op te halen. Minister van Volksgezondheid Hermans zegt dat er nog overlegd wordt over mogelijke maatregelen. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegt er wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De 23 Britten die op het cruiseschip Hondius zitten, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten, als ze terug zijn in Engeland, 45 dagen in quarantaine. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. En er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbinden.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. En de Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag eerst zonnig, later wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goed.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
3: Dit is de Late Night Dance Mix met DJ Tony.
4: It starts at any time you like.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

Burgerveld, Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.